0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

life.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer. Zoals je hoorde in de leader, we hebben een speciale aflevering. Ja, waarom ook niet? Dat doen we volgens mij de hele maand al. En daar gaan we nu mee door, want we hebben een hele speciale reden daarvoor. En dat heeft alles te maken met de lokale concertagenda. En die lokale concertagenda, daarin staat namelijk dat aanstaande zaterdag is hier de blues in het dorp Heerde, in het centrum. Van 5 uur tot 9 uur 's avonds. En dit programma, ja, gaat daarop in. En gaat met name in op de band die daar optreedt, de hoofdact. En dat is Flavium, een Nederlandse formatie. En dat is een bluesformatie. Dus de komende 2 uur krijg je een nadere kennismaking met de hoofdact Flavium. En verder heel veel mooie bluesmuziek. En natuurlijk ook bluesmuziek van Peter Green, want Flavium die gaat aanstaande zaterdag een concert geven waarbij men Peter Green eert. Dus dat betekent Peter Green, als je hem niet kent, dat is de oprichter van Fleetwood Mac. Maar we beginnen eerst met een hele oude band die vorige maand nog een nieuwe plaat uitbrachte. En dan hebben we het over de Rolling Stones. En die zijn ook een beetje begonnen als een bluesband, daarna werd het misschien meer rock en pop. Maar hun laatste plaat, Foreign Tongues, dat is zeker een plaat waar de nodige bluesnummers op staan. En we gaan beginnen met Rough and Twisted. MUZIEK

doen de speakers het nog. Dat knalt echt uit de boksen. De nieuwe plaat van de Rolling Stones, Foreign Tongues. En je hoorde het nummer Rough and Twisted. Nou, dat is dus een heel lekker bluesbegin. Maar het gaat in deze aflevering om Peter Green en Flavium. Flavium, de Nederlandse formatie, die treedt aanstaande zaterdag op het Dorpsplein hier in Heerde. In het programma Heerde Blues, wat om 5:00 begint tot 9:00. Een hele mooie middag en het begin van de avond met bluesmuziek. En als je Flavium nog niet kent, nou, dan wordt het tijd dat je daar eens naar gaat luisteren. En dat gaan we dan ook doen. En ze bestaan eigenlijk al heel lang. Ze bestaan al sinds 1969. En in de blueswereld is het een hele bekende naam in Nederland. Ze hadden zelfs twee hele bekende tip-top 40 noteringen. Dat was met het nummer Nobody Knows You When You're Down and Out. En het nummer Nightlife. En die gaan we dan draaien, zodat je alvast een beetje weet wie Flavium is.

Flavium. Met een hele mooie nummer, een klassieker. En aanstaande zaterdag gaan ze met name nummers spelen. Ik denk bijna wel de hele set. Misschien dat ze ook nog wel wat eigen nummers gaan spelen. Maar ze hebben namelijk een plaat gemaakt. En dat is een plaat die gaat over Peter Green. En Peter Green, dat is de oprichter geweest van Fleetwood Mac. En natuurlijk is Fleetwood Mac vernoemd naar de drummer Mick Fleetwood. En samen met bassist John McAfee richtten ze in de jaren 60 Fleetwood Mac op. En in het beginperiode was Peter Green daar de belangrijkste man. Want eigenlijk werd de band toch stiekem wel een beetje genoemd als Peter Green's Fleetwood Mac. Dat was wel een beetje de naam die toen een beetje rondging. En dat kwam omdat hij heel veel nummers schreef en componeerde. Want er zijn nogal wat klassiekers uit zijn pen gevloeid. Zoals Black Magic Woman, Oh Well, Man of the World en nog veel meer hele grote hits. En er gaan nu ook van Fleetwood Mac's Peter Green gaan we een hele bekende draaien waarvan iedereen gaat zeggen: oh ja, tuurlijk, nu weet ik het weer. Albatross.

Dat was Peter Green met Albatross, maar Peter Green plays Fleetwood Mac. We gaan verder met de band Flavium, want vorig jaar brachten ze een eerbetoon uit aan Peter Green. Toen brachten ze een plaat uit en die heette Plays Peter Green's Fleetwood Mac. En daar staan 10 hele mooie nummers op. Ik zag ze vorig jaar al tijdens een bluesfestival. En ik denk, hé, dat is echt hele leuke muziek. En natuurlijk kende ik Peter Green ook al wel. Want in het verleden was het zelfs zo dat Gary Moore een keer een eerbetoon aan Peter Green opnam. Maar we gaan nu luisteren naar Flavium. En van de plaat Plays Peter Green's Fleetwood Mac gaan we luisteren naar Black Magic Woman.

Flavium plays Peter Green's Fleetwood Mac. En je hoorde een hele mooie. In het kader van het programma Hear the Blues aanstaande zaterdag hebben we vast een warming up. Want dat wordt een hele mooie bluesdag in het centrum van Heerde. Want van 4 tot 6 kun je genieten van de bluesband Mojo Hand. En dan is het tijd om even een uurtje wat te gaan eten en te drinken bij de horeca op het plein. En van 7 tot 9 kunnen we genieten van Flavium. En Flavium heeft dan een set. Die zal wat langer zijn dan de set die ik in het verleden gezien heb. Want toen zaten ze op een festival en dan is het meestal een uurtje. Maar van 7 tot 9 kun je genieten van Flavium Place, Peter Green's Fleetwood Mac. Daar gaan we er straks nog meer van draaien. Maar we gaan eerst nog eventjes terug naar het origineel. Want daar is het ook Flavium om te doen om Peter Green te eren. Oftewel een van de oprichters van de band Fleetwood Mac. En in de beginperiode was Fleetwood Mac meer een bluesband. Daarna werd het een hele populaire en goede popband. Maar we hebben het over de beginjaren van Fleetwood Mac. En Peter Green schreef toen heel veel nummers, waaronder Man of the World. En die ga je ook ongetwijfeld aanstaande zaterdag horen, maar dan door Flavium. Maar nu hoor je het origineel van Peter Green.

We gaan verder met Flevium. En Flevium bestaat uit 5 bandleden. Dan hebben we het over Erik Bagges, die speelt de bas. En verder hebben we Erwin van Lichten. En dat, ja, dat is denk ik de ster van de avond, zal dat worden aanstaande zaterdag. Want hij is de man van de gitaar. En natuurlijk Peter Green staat bekend om zijn prachtige gitaarwerk. En die eer die valt dan te beurt aan Erwin van Lichten, die ja, op de vocalen, maar met name de gitaren zal zijn. Dan hebben we Willem Zwicker op Hammond Orgel. En Bert Vrieling, dat is de zanger van Flevium. En Bouke van Oost, die zit achter de drum. En we gaan nog weer een nummertje draaien van Flevium, die we ook ongetwijfeld gaan horen aanstaande zaterdag tijdens Hear the Blues. Van 7 tot 9 Flevium en van 4 tot 6 hebben we Mojo Hand. We gaan verder met Flevium Oh Well, part 1 en 2.

Als ik dit zo hoor, dan krijg ik echt zin in aanstaande zaterdag. Flavium, met het hele mooie nummer van Peter Green. Oh well, en je hoorde zowel part 1 en part 2. Heerlijke muziek. Aanstaande zaterdag dus, Hear the Blues in Heerde. Op het Dorpsplein van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. We gaan verder met een nummer van Peter Green. In ieder geval van Fleetwood Mac. Het was geen origineel nummer van Peter Green, en hebben het over I'd Rather Go Blind. Maar het is wel een bluesklassieker. En hij nam hem zelf dus ook op samen met Fleetwood Mac. En daar gaan we dus naar luisteren. Een nummertje wat bekend is geworden door Chicken Shack. Alleen dat was eigenlijk ook niet de schrijver van het nummer. Want daar hoorde de eerste die het eigenlijk opnam. Dat was Etta James.

Christine McVie was dat op vocals met Art of Harlow Go Blind. We gaan verder met Flavium, die we dus aanstaande zaterdag kunnen horen live tijdens Hear the Blues. Van hun plaat die ze vorig jaar uitbrachten, de plaat getiteld Plays Peter Green's Fleetwood Mac, gaan we naar een Peter Green klassieker luisteren. En dat is nummer dat is Need Your Love So Bad.

Flavium was dat. Een eerbetoon aan Peter Green, dat bracht Flavium een jaar geleden. Toen brachten ze een hele mooie, bijna live plaat uit, mag je wel zeggen. Peter Green, die verliet in 1970 de band Fleetwood Mac vanwege persoonlijke en mentale problemen. Daarna maakte hij eigenlijk nog een paar soloplaten. Daarna verdween hij een tijdje uit de muziekindustrie. Maar uiteindelijk ging hij zelfs emigreren helemaal naar Zweden. En daar had hij nog een laatste opleving. Maar we gaan even terug naar 1978. Ik kwam dit nummer op het spoor eigenlijk door Kruder en Dorfmeister. Dat is dat zijn eigenlijk twee Oostenrijkse DJ's, band Kruder en Dorfmeister. Ze treden ook op. Ze zijn een beetje bekend geworden door trip-hop. Een beetje dub-achtige, lounge-achtige muziek. Hoewel lounge mag je niet zeggen, het is trip-hop. Kruder en Dorfmeister en

Op dit nummer speelt ook Snowy White mee. En Snowy White, dat is de gitarist die we misschien ook nog wel kennen van Bird of Paradise. Ook een hele mooie blues klassieker. We hebben dus eigenlijk een special vandaag ter gelegenheid van Hear the Blues. Aanstaande zaterdag hier op het Dorpsplein met als hoofdact Flavium. En daar gaan we er nog eentje van draaien, Flavium. Rolling Man.

Straks in de tweede uur nog meer Nederlandse blues met QB and the Blizzards, Julian Sas en Gerrit Veldman onder andere. En verder heel veel top 40 blues. Maar dit is Live in Blues, de Nederlandse band. Tot zometeen.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn er nog een aantal anderen licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.
1: Dat klopt helemaal, want vandaag staat centraal Hear the Blues aanstaande zaterdag op het Dorpsplein in Heerde. Daar zijn we het eerste uur mee afgetrapt. Het tweede uur gaan we wat meer in op, ja, zeg maar een warming-up voor de blues die we zaterdag gaan horen. Dat betekent heel veel bluesmuziek, maar ook... of heel veel bluesmuziek die populair is bij een groot publiek. Want er blijft natuurlijk altijd nog het programma Popcorn, dus we moeten een beetje populaire muziek draaien. En hoe kun je dat beter doen? Door, denk ik, toch wel de meest populaire band ooit, de Rolling Stones, te gaan draaien. Want het begon het eerste uur ook al mee. Ze brachten een nieuwe plaat uit. En die nieuwe plaat, daar staan behoorlijk wat nummers op die je onder de noemer blues mag scharen.

lekker zeg. Foreign Tongues, de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Je hoorde Hit Me in the Head. Prachtig nummer. Ze kunnen het nog steeds, de oude rockers. Toch knap om op die leeftijd nog met zo'n springlevende plaat te komen. De blues, die is nog steeds springlevend. Alleen in de hitparade kom je de blues niet zo heel veel tegen. Ik heb eens even gekeken welke grote bluesrockhits er in de Nederlandse top 40 hebben gestaan. En dat zijn er eigenlijk maar heel erg weinig. Je hoorde eigenlijk al in het laatste uur Living Blues. Die hadden er eentje met Wang Dang Doodle. Maar de allergrootste top 40 artiest die blues gerelateerd is, dat is eigenlijk Gary Moore. Die stond er 1, 2, 3, 4 keer in zijn carrière. En zijn grootste hit, dat was Still Got the Blues. En die gaan we dus ook draaien. En in de live versie natuurlijk, want live blues moet je met name live ervaren. En dat kan dus ook aanstaande zaterdag.

Tijd voor de lokale concertagenda. Er is gelukkig weer heel veel live muziek. De agenda is weer wat groter geworden, gelukkig. Ik heb het al heel vaak genoemd. Maar het hoort er gewoon bij, de lokale concertagenda van 24 tot en met 30 augustus. We beginnen. Dat is het thema van deze week. De blues, hear the blues in Heerde. Met Mojo Hand en Flavium. Van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. 29 augustus, hear the blues. Dan het Amsterfeest. Van 27 tot en met 29 augustus wordt dat gehouden. Natuurlijk in Emst. Met op 28 augustus de coverband Jet Set. En daarna komt nog zelfs Gerard Joling een half uurtje waarschijnlijk optreden. Dan een dagje later op 29 augustus. Dan hebben we Empire, dat is een coverband. En aansluitend zal Jody Bernal daar aanwezig zijn. Maar, zoals ik al zei, het Amsterfeest dat begint al op de 27e. En op de 27e, dan kun je genieten van de coverband Ancora. En Noah, en komt ook nog Mart Hoogkamer voorbij. En nog veel meer. Dat is dus het Amsterfeest. Dus wat dat betreft, er is een hoop te doen hier in de omgeving. Dan... gaan we even verder naar Apeldoorn, de gigant. Die hebben een festival, Stadsoase. En daar kun je genieten van Dio. Dat is niet de rockband Dio. Beetje vreemd dat ze die naam mogen gebruiken, denk ik dan. Want Dio, ja, dat is toch een hele bekende rockartiest. Maar dat is een hip-hop band. Verder treedt daarop Beats by Bunker. En dan moet je, ja... blazers, synthesizers, drums gaan verwachten meer in de house en dance en techno-style. De Stadsoase op 30 augustus. Gaan we verder naar Deventer, het Burgerweeshuis. Ook daar op 26 augustus kun je genieten van 3 bands. Tegelijk ook dus een soort mini-festivalletje. De electroband Mr. Polska, hip-hop muziek van Chirac. En verder treedt als derde band Cupido op. Dan 2 dagen later op 28 augustus Latin Rock met de band Masada. En die kennen we natuurlijk allemaal nog wel van Sayang E, volgens mij. Dan de 29e tot en met 30 augustus. Dan is er ook een festival in Deventer en dat heet Into the Mud. Daar kun je genieten van Lead Beaters Postmodern Clarity... de Dead Horse Experience, maar ook Jesper Jesper, de Solland Sound Collective, oftewel het genootschap van mensen uit Solland. Een heleboel kwalitatief goede artiesten die zijn samen gaan werken en een hele mooie plaat hebben uitgebracht. Verder kun je ook nog genieten van Carson McHone, de Bluegrass Boogeyman en de Brothers Comatose. Wat dat betreft... er is heel veel weer te doen. Het muziekseizoen begint weer van de diverse poppodia. Maar wij gaan gewoon verder met de blues. Want we hebben een special over de blues. Het eerste uur hadden we heel veel Flavium en Peter Green. Maar het tweede uur, daarin staat ook de rest van Nederland die bluesmuziek heeft gemaakt een beetje centraal. En natuurlijk... Flavium hoort daar zeker bij, want die staan ook in de Hall of Fame of Blues in Nederland. Maar QB and the Blizzards, ik denk dat dat een band is die nog meer mensen kennen. En we gaan eigenlijk hun bekendste nummer draaien en dat is Apple Knockers Flophouse.

Gary Moore met Albert King, met Oh Pretty Woman. Ook een hele grote hit was dat in Nederland. En vind je die muziek van Gary Moore mooi? Dan moet je ook eens naar Gerrit Veldman gaan luisteren. En dan wel specifiek naar de plaat Shifting Gears. Die werd vorig jaar uitgebracht. En dat ging onder het label de Gerrit Veldman Band. En daar staan echt heel veel mooie nummers op van deze Nederlandse bluesformatie. Doing Time.

heerlijke plaat van de Gerrit Veldman Band. En naar mijn mening, Shifting Gears, dat is zijn beste plaat die hij ooit gemaakt heeft. Gaan we verder met een andere Nederlandse bluesartiest, want we hebben er best wel wat in het, ja, in het assortiment. En dan hebben we het over Julian Sas, die gaat ook al heel wat jaartjes mee. Vorig jaar bracht hij de plaat uit, Miles and Memories. Ik draaide hem denk ik al een keertje eerder in dit programma en we gaan luisteren naar dat titelnummer.

all the encores that we play, all the gigs and miles together.

Julian Sass. Ja, een hardwerkende bluesartiest die stad en land afreist om zijn passie op de bühne te laten schijnen. Dan gaan we verder met, ja, toch even een eerbetoon, want vorige week overleed Frank Beard. En Frank Beard, dat was natuurlijk de vaste drummer van de Amerikaanse bluesrockband ZZ Top. Hij was eigenlijk de enige die geen baard had, maar zijn naam, ja, die was wel Bird, of Beard, moet ik zeggen. Dus we gaan een nummertje draaien van ZZ Top. En dat is er eentje van het album La Futura. En dat is een album geproduceerd door Rick Rubin, die vaak toch nog weer wat, ja, artiesten toch nog weer het uiterste uit zichzelf laat halen. Want die plaat La Futura, dat is een hele mooie plaat. En daarvan gaan we draaien, Heartache in Blue.

Ja, de showbinkies van de bluesmuziek. ZZ Top was dat. We hebben tot nu toe nog weinig vrouwen gehoord. We hebben alleen Chicken Shack met Christine Perfect. Die werd later natuurlijk Christine McPhee, denk ik zo'n beetje. Die hebben we gehoord als enige dame. Dus het wordt hoog tijd voor een volgende dame die zich bezighoudt met blues. En dan heb ik gekozen voor, er is best wel heel veel keuze, want de laatste jaren komen er heel veel blues vrouwelijke artiesten bovendrijven. Dit is er eentje die al heel lang meegaat en dan hebben we het over Dana Fuchs. Het is alweer een tijdje geleden dat ze in Nederland heeft opgetreden. Ze komt uit Amerika. Ze werd bekend door de musical die over het leven ging van Janis Joplin. Daar vertolkte zij de hoofdrol omdat ze ook zo'n heerlijke rauwe stem heeft. En van haar gaan we een live nummer horen en dat is Sympathy for the Devil.

Heerlijk, de Dana Fuchs Band met haar vaste begeleider John Diamond on gitaar. Was dit een cover natuurlijk van de Rolling Stones' Sympathy for the Devil. Want blues, ja, die moet je met name live tot je nemen. Dit was een hele mooie live versie. En aanstaande zaterdag, ik zeg het nog één keer, hebben we Hear the Blues in Heerde met van 4 tot 6 uur Mojo Hand, een heerlijke bluesband. En van 7 tot 9 hebben we Flavium en Flavium Plays Peter Green's Fleetwood Mac. Maar daar heb je het eerste uur al voldoende van gehoord. Want als we het over blues hebben, dan moeten we zeker Rory Gallagher niet vergeten. En we gaan dan ook een live plaat van hem draaien. En dat is I Wonder Who.

Heerlijke plaat. Rory Gallagher met Live from the BBC. Hoorde je I Wonder Who? Ja, die kan natuurlijk niet ontbreken, Rory Gallagher, wanneer we een uitzending hebben over blues. 2 uur lang heerlijke bluesmuziek. We gaan verder met een artiest waar in 1989 Tina Turner, die bracht toen het album Foreign Affair uit. En daar stonden maar liefst 4 nummers op van Tony Joe White. Daar stond op Foreign Affair, Steamy Windows, You Know Who Is Doing You Know What. En uiteindelijk zijn bekende nummer van Tony Joe White, Undercover Agent for the Blues. Maar liefst 4 nummers bracht Tina Turner uit. Want Tony Joe White die schreef niet alleen nummers voor zichzelf, maar dus ook voor andere artiesten. Had je natuurlijk niet gedacht dat Steamy Windows van hem afkomstig was. Maar we gaan niet naar Tina Turner luisteren. We gaan naar Tony Joe White luisteren. En het laatste nummer alweer, want ja, dit programma is heel snel voorbij. We gaan luisteren naar Undercover Agent of the Blues van Tony Joe White. Tot volgende week. En allemaal komen naar Hear the Blues aanstaande zaterdag hier in het centrum. Een fijne week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. AVROTROS doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt AVROTROS. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. AVROTROS zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

two since you're gone. I'm living on expectation.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog. En vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich zeggen, we alle kunnen ons voorstellen, man is op de weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bij de Schülerinnen en Schülern, aber natürlich auch bij de Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet twee blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Omdat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Door de overwinning neemt Haugseth de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

Een hele goede avond. Maandagavond 3 augustus. 2026. Een nieuwe maand. Een nieuwe warmte. Kijk even hier binnen. Nou, 22 graden. Dat is hier. Toen we binnenkwamen was het 25. Dus aircootje aan. Buiten is wel heel erg goed. Maar ja, wat doen we eraan? Is het druk maken? Maandagavond tot de klok van 10 uur zijn we weer aanwezig met 2 uur muziek en meer. En een uur Rick de Rocket. Nou, Rick de Rocket die schuift rond de klok van 8 uur. Plaatjes draaien misschien iets eerder. En we hebben een thema voor vanavond, 1987. We zeggen, waarom 87? 3 april 1987. Van plaatjesdraaier ter wereld. Vandaar. En 2 mei kwam mijn dochter, dus ja. Een goed jaar 1987. De opening, ja, was niet uit 1987, die was uit 1986 van de LP The Hole. The Golden Earring. En Quiet Eyes. In 87 hadden ze niks, ja. Heeft u verzoekjes voor vanavond? 0578-695570. We zeggen uit 87 heb ik nog een hele mooie. Een dierbare. Gewoon bellen hem. De vaste items komen wel verder voorbij. Infomix om 7:30. Mr. Gratitude uit 1987 ook. En Rick het Rocket die vertelt wat zijn top 3 in klokken is. In 1987 kwam een hele mooie LP Tango in the Night terecht. De opvolger van Mirage. We hebben het over Fleetwood Mac. He's everywhere.

0: 1987 van die mooie LP. Tango in the Night. Daar staan de mooie nummers op. Big Love. Deze Everywhere. Little Lies. Noem maar op. Ja, is even aangeschoven. Goedenavond, meneer. Ja, microfoon? Oh, die staat daar nu maar in. Die kijk je voor eens. Hey. Mr. Popcorn, als u vanmorgen geluisterd heeft, dan heeft u hier wel. Had het thema Berlijn. Eerste uur vond ik een beetje droevig.
1: Ja,
0: nou, toen kwam mevrouwtje met hot stuff voorbij. Ik denk, nou, dat wordt weer een leuke uitzending, tweede uur.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, je had een beetje geërgerd aan Berlijn, kon ik aan je stem door.
1: Ik had me geërgerd aan de aanslag uiteindelijk. Ja. En het was heel dichtbij, want van maandag tot met vrijdag was ik daar. Niet voor die parade, maar gewoon een leuk weekje Berlijn. En daarna een dag later, de zaterdag in Tiergarten, die aanslag. Ja, daar schrok ik wel van. Dat zo op klaarlichte dag gewoon kan gebeuren. En zeker als je er net geweest bent, dan denk je, nou, had mij ook kunnen overkomen. Dan komt het wel heel dichtbij, vind ik.
0: Ja, daar had je een mooi themaatje voor dus.
1: Ja, klopt. Ja. Maar het eerste uur heb ik me geërgerd, dat klopt eigenlijk wel. En tweede uur, toen denk ik, nou, nu gaan we gewoon lekkere muziek draaien. Van de gay scene eigenlijk een beetje. Allemaal gewoon vrolijke disco. Ja.
0: Ja. Was lekker.
1: Hele populaire muziek, de Tramps, Donna Summer. Ja,
0: die Tramps, dat was die. Ja, die
1: toen kwam het weer goed. Toen kwam de stemming er gelukkig weer in.
0: Ja, de lekkere 12 inch van het Disco Inferno. Dus. Had die LP verzetten die naast staat, die ook die hele lange 12 inch uitvoering. Ja, dat is lekker dus.
1: Mooi.
0: Hey, vanavond hebben we de 87, omdat volgende week ben ik op vakantie. Meestal doen we dan één keer in de drie maanden doen we een themaatje. Normaal is het een Duitse thema. Ja, er komt wat Duitse muziek vanavond in. Maar Lucienne die is in 87 geboren. Mijn dochter is in 87 geboren. En toen zei Lucienne, wanneer ben je geboren? 87. Ik zei, nou, dan gaan we alles wat uit 1987, wat wij leuk vinden. Of de luisteraar. Oh, jij zegt, nou, ik weet ook nog wel eentje uit 1987. Daar gaan we draaien. Dus dan.
1: Nou, ik ben benieuwd, want ik heb geen idee. Jaartallen en muziek, dat is heel moeilijk, vind ik, om dat te onthouden.
0: Nou, dus, ja, valt wel.
1: Maar jij voorbereid.
0: Ja, we hebben het voorbereid. En op die rustendag hebben we ook de top 40 nog voor uitgebreid. Dus dat komt allemaal wel weer goed. Maar een band die regelmatig hier bij mij in de uitzending voorbij komt, is die uit Amerika, uit de plaats Chicago, noemen ze het zichzelf ook. En van die 18e LP, kwam in 1987 een hele mooie nummer. If She Should Have Faithful. Hier is Chicago.

0: Een LP. Chicago 18. Niet dat het de 18e LP was. Dat is het 18e studioalbum. En daarvoor zat natuurlijk Transit Autorio van die hele mooie LP. Ja, mijn beginnings. Die hebben we vorige week getijd. Hé, hey, 1987 kwam er een hele mooie radiostation in oprichting in de gemeente Epe. Ja.
1: Dit is de Miami Klassenplaat van deze week.

0: 1987 kwam ook deze hele mooie LP van Whitney Houston uit. Gewoon Whitney. En Love Will Save the Day, geproduceerd door Jelly Bean. En u luistert nog steeds naar
1: Radio 794. Muziek en meer.
2: Radio Miami is er voor jou. Met een heleboel luisterplezier op 102.fm in stereo. Maar wanneer kun je nu eigenlijk ons afstemmen? Nou, dat kan. Elke zaterdag van 3 tot 6 met de Miami's Top 30. Elke maandag van 7 tot 9 Discordion. En elke dinsdag vanaf 7 uur muziek voor jou met Jan. Met van 7 tot 9 de Gouden Ouwe. Van 9 tot 9:30 de Special. En vanaf 9:30 tot 10 uur Heavy Metal. Elke woensdagavond van 7 tot 10 de Music Machine met Gerard en Hans. En elke vrijdag van 9 tot 11 Discordion. En als afsluiting van 11 tot 11:30 in de Mix met Adrie. Radio Miami, het station van de toekomst.
0: Als u denkt, hoe komen ze aan die naam Miami? Nou, deze dus, hè. Jen Hammer. Crockett's Team. Team van Miami Vice.

0: van die mooie serie. Miami Vice. Jan Hammer. Nummer 2. De top 100 van 1987. Dus dan heb je aardig wat op nummertje 2 gestaan. Ja, dan is het toch wel eigenlijk tijd voor...
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl. Dit is InfoMix met muziek.
0: Morgenavond 7 uur. Dan is er weer een hele volle bak. Ja. Een hele volle bak met InfoMix, zou ik zeggen. Ja, dat is het ook zo. Tweede uur. Helemaal in jazz en more. En de kieskamer komt voorbij. Nou, ik ben benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft. En wat hij heeft van die andere interviews. Het eerste uur zit vol. Ik hoorde dat we maar 6 minuten muziek hebben. Dus dan is er een hoop gekletst. De weerman komt tegen 7:50 aanwezig. En ja, ik denk dat William Hulshoff ook wel voorbij komt met het lokale nieuws. En wat er verder in zit, ja, misschien dat we het straks nog te horen krijgen van Harry. Dus hij is net thuis, dus dinges. Maar meneer Hulshoff, die heeft sowieso al een heel nummertje. Had er wat opgeschreven van, die komt volgende week misschien wel bij onze Rickert de Rocket. Hij moest een nummertje uit 1987 hebben. Hij stuurde er een eentje op. Hier is Mixed Emotions. You Want Love. Maria, Maria.

0: 1987, aangevraagd door William Hulshoff. Je had me aangevraagd, hij verzorgt dit nummertje. Tenminste, de Duitse slager of wat het mag wezen. Na de klok van 19:30. Het is druk in de studio. De voorzitter is er en het wordt nog drukker vandaag in de studio. En hij is goed, nee. We gaan even een uitstapje maken van 1987 naar het heden. Ik heb hier een hele mooie cd'tje. Je kondig je mij maar aan, meneer. Er komt er nog eentje aan, dus
1: Ja, we hebben een plaatje meegenomen. Ik denk, we gaan weer wat zendingswerk doen, maar Gerard kende hem al. Een van de band. Ik denk, hij zal de band niet kennen, maar hij kent Mama's Gun. En hij kent ook de zanger, want die is ook onderdeel van Young Gun, Silver Fox. En van hun nieuwe plaat, die heet Dick, uit dit jaar, gaan we een heel soulvol nummer draaien. En dat heet Phantom Love.

0: Nou, gewoon een lekker zomerse vibe. Hè? Daar waren we even aan toe.
1: Lekker 33 graden buiten. Dus. Hey, 1987 kwam een hele mooie LP uit. These Are The Days van Gino Vannelli. Die ken je?
0: Ja, die ken ik wel.
1: Uit de jaren 60. 70?
0: Nee, jaren 70, 80.
1: Ja, 70. Maar die eerste. Dit is van. Ja, ik vind dit een hele mooie. Dus van die LP. Dit is. Ja, The Wild Horses.
0: Dat is een hele bekende. En lekker schoolvol.
1: Ja, zeker.

0: 1987. We kennen hem natuurlijk van die mooie LP Powerful People. Dan heb ik het over Gino Vannelli. Dit kwam van die mooie, hele mooie LP's. These Are The Night. Ja, en over 1987. Dan, ja, dan heb je ook eigenlijk maar eentje die je nog kunt horen.
1: Muziek en meer. Radio 794.
0: Wel de klassieker voor de zomertijd. Hier is Tony Esposito.

0: een van de grote hits uit 1987. En waarom draaien we 1987? Ja, plaatjes draaien. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, dat is mijn bouwjaar.
0: Dat is jouw bouwjaar, hè?
1: Ja.
0: Een goed jaar. Mijn dochter is een maandje later geboren. Dus,
1: kijk, ja.
0: Ja, dus...
1: En mooie muziek gemaakt.
0: Dat is een hele mooie tijd van muziek en zo. Dus, en daar zit nog een meneertje, de voorzitter. Dag meneer, de voorzitter. Dus,
1: hij zwaait.
0: Maar, dus, normaal is hij heel gespraakt en zo, maar dit keer houdt hij zich netjes bij achterstand. Dus,
1: hij
0: doet de koptelefoon. Goedenavond, en de microfoon ook. Moet hij zich nog uitstrekken?
2: Hallo.
0: Hoe zit het met u?
2: Erg goed, het was erg rustig tot nu toe. Ja. Ik zat op een rustig plekje hier ergens in een hoekje. Zodat
1: toen kwam
2: jullie
1: ik erbij.
2: Me niet konden zien. En toen kwam zij erbij en toen moest ik plotseling praten.
0: Ja.
2: En dat is niet mijn sterkste punt. Dus
0: nee?
2: Ik ben erg...
1: Wij vinden dat juist bleu, wel jouw sterkste punt.
2: Ja. Beetje bleu.
0: Je kunt zo wel een kopje koffie krijgen.
2: Oh, heerlijk.
0: Lekker wel, hè? Krijgen straks visite uit Apeldoorn, hè?
2: Ja. Die komen even kijken naar wat technische dingetjes.
0: Ja, kijk eens.
2: Gaan we ze bij helpen.
0: Bij helpen, zeker weten.
2: Ja, zo zijn wij.
0: Hé, Lucienne. Je bent lekker aan voorbereid. Oude van 1987.
1: Ja.
0: Dus we gaan vandaag een feestje vieren uit 1987.
1: Nou, lijkt me gezellig.
0: Ja.
1: En we doen gelijk een soort, wat is het, disco-muziek?
0: Ja, we gaan lekker. We hadden deze al een heerlijke, dat hij er in de lucht kon dansen. Dus deze ook wel, hè. Ze maken heel veel hits, hebben ze gemaakt. Ja, toch
1: zeker,
0: wel.
1: Ja. Dus, ik vind Call of My Love ook zo leuk.
0: Ja. Dit is Baila
1: Bolero. Ja, dit is Baila Bolero. Ja, dat stond inderdaad rond mijn geboortetijd in de top 40.
0: Nou, we gaan het al draaien.
1: Ja. Fun.
0: Fun, hè. Wat hebben wij? Een fun vanavond. En voorzitter?
3: Fun bij het Happy Station, fun. FTV 794.

0: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
1: 87,
2: hè? 1987, inderdaad. Ja. Ja. Dus, dat was wel een vrolijk liedje.
1: Dit was wel een vrolijk liedje, ja. Zeker weten. Dus,
2: leuk.
1: Ja. Dus, ja, ik denk dat de volgende, daar staat jou ook wel aan, dat hij in jouw geboortedaad... Ik zal er een stukje laten van horen.

0: LP kwam in 1987, 1986 uit. Typical Male.
1: Oh ja, tuurlijk, ja. Ik wou zeggen, de intro, dat herkende ik niet gelijk.
0: Ja, het is maar heel even op singeltje verschenen.
1: Ja.
0: Hier is
1: prachtig, ja.
0: Is Tina Turner en Paradise is Here.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21. En de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
0: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
5: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
4: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
6: Hakset pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
4: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
7: Ik kom terug bij het tweede uur muziek en meer met ondergetekende Rickert Rocket.
8: En ik ben Lucia.
9: En ik ben Gerard.
7: Nou, we zeiden, vorige week deden we dat ook en toen snapten ze bij mijn familie thuis.
9: De grap niet.
7: De grap niet.
8: Nee, wel, in principe doen we hem toch al een tijdje.
7: Dat doen wij het al een heel tijdje. Dat zei ik ook. Dus ik denk ja. Jij bent naar Terschelling geweest.
9: Terschelling inderdaad, ja.
7: Naar de zeehondjes, mooi is dat, hè?
9: Dat was prachtig, was echt een hele leuke tocht. Ja.
7: Dat is dat de talisman die dat verzorgt daar?
9: Klopt, ja.
7: Ja, bij ons, tussen op Tessel doen ze, hebben ze bij het noord, bij de vuurtoren, hebben ze de vriendschap liggen. En die maakt ook zo'n richting...
9: Vanuit de andere kant.
7: Van de andere kant aan natuurlijk.
9: Ja, nee, heel leuk. Ja, ik vond het echt heel leuk.
7: En wat heb jij gedaan?
8: Wat heb ik gedaan dit weekend?
9: Ja, vertel.
8: Ik ben naar Deventer geweest, naar de boekenmarkt.
9: Oh, de boekenmarkt, ja.
7: En je vindt niet verveeld?
8: Ik verveel me niet zo heel erg snel, nee. Ik vind het altijd wel iets om te doen.
7: Maar ben je een boekenworm dan? Of?
8: Nou, viel wel mee. Nee, ik heb nog weer een paar, want ze hadden er vooral heel veel boeken, maar ze hadden ook nog wel een paar tentjes met wat platen. Dus ik heb nog een paar platen meegenomen. Ja,
9: het is gelukt, ja.
8: Van Long Tall Ernie en de Shakers bijvoorbeeld.
7: Kijk, ja. Dat is wel lekker. Hè?
8: Ja,
7: dus. Hey, we zijn met 1987, het geboortejaar van onze plaatjes.
9: Ja, dat is echt wel lang geleden, ja.
7: Je
9: hebt een mooie lijst voor me afgedrukt, want anders... was ik niet zo goed voorbereid natuurlijk.
8: Wat, met allemaal hits uit 87?
9: Wel in de week waar ik geboren ben ook. Hè? Dus hij heeft echt de juiste week opgesnorkeld hiervoor. Dus dat is leuk.
8: Wat stond er op één dan? Hebben die al gehad?
9: Nee. Mel en Kim stond op week 14 op nummer 1.
7: Respectable
9: inderdaad, ja.
7: En op nummer 2 staat de nummer 1 uit de top 100. Jantje... De vader, dus de opa
9: van
7: Piet Veerman, dat is met Sailing Home. Ja, heb ik wel klaarstaan, maar ja.
9: Ja, dat is leuk. Ik vind het een mooi nummer wel, hoor.
7: Ja. Ik vind hem ook een mooie stem hebben.
9: Ja, prachtige stem. Hij komt bij de Cats komt hij ook altijd zo mooi eruit springen.
7: Zeker. Dus, over het laatste nummertje van die top 850, dat is de Cats. Het laatste stukje wat je hoort. Maar dat tussen wat hij ervoor heeft, dat trippeltje, dat ben ik nog niet helemaal uit wat het was. Maar dan moeten we eens even kijken aan Marcel wat daarvoor is. Hey, in 1987 kwam ook een hele mooie LP van Earth, Wind & Fire uit.
9: Oh, welke?
7: In the Touch.
9: Oké. Okay. Maar die stond niet destijds in de top 40,
7: Nee. Dat klopt. Earth, Wind & Fire die je maakte,
9: wel mooie muziek, maar...
7: Muziek in die begin jaren 80, dan was het nog met Let's Groove en zo. En al die andere van die LP's. En daar scoorden ze mee. En deze heel veel LP's. Dit is er na 4 jaar, maakt dus weer een mooie LP in de Touch. En die gaat eigenlijk ook wel over de Iran-oorlog.
9: Oh.
7: En die maar niet ophoudt. En dit nummer heet dan ook System of Survival. En dan gaat dat stukje waar je dat hoort, is een logootje van James Brown. En dan zeggen ze, where is the money? En dat gaat dan over het geld wat allemaal eigenlijk naar Iran toe gaat en zo. Hier is Earth, Wind & Fire.
10: The biggest unanswered question is where is the money?
11: The truth. And faces off with Iran-Contra investigators and often...
12: I'm not going to tell falsehoods to the American people. I'll leave that to others.

0: The big unanswered question. Mr. Reagan zei dat. Where is the money? System of Survival van een mooie LP In the Touch. En wel uit 1987. Mensen, hij kwam uit in 1986, maar nummertje werd gereleased in 1987. Waar jij een probleempje mee had toen.
1: Ja, ja, ja, dat, ja. Dat heeft me nog wel eens een paar keer in mijn derrière gebeten. Nee, maar bijvoorbeeld Toto zag ik wel voorbij komen. Ik denk, nou, zal ook wel. Ja, jaren 80 toch wel. Maar nee,
0: ja, jawel. Eentje ding. Er was die één LP. En er staat één nummertje, die heb ik hier klaarstaan. Dat is Lia. Die is nooit maar die is wel uitgebracht in 1987.
1: Ah ja, ik vond het geen album. Ik
0: heb het album komt in 86 uit, die Seven.
1: Ja, en wat ik zeg, ja, ACDC dus ook niet. Dus,
0: Ja, hey, Pasengeweld komt sowieso altijd voorbij, dus...
1: Ja,
0: moeten we ook.
1: Dat was ook geen 1987. Nee, wat dat betreft was het lastig. Dus ik ga even 10 jaar nog verder terug in de tijd, naar 1977. Want toen kwam het zelfbenoemde debuutalbum uit van Odyssey. Daarop staat een heerlijk nummertje wat werd geschreven door Sandy Linzer en Danny Randall. Het haalde de 21ste positie in de Billboard Hot 100. Dit is Native New Yorker.
2: Hey, nu zich deze dag.

0: Ja, 10 jaar voor 1987. 1977, Odyssey met Native New Yorker.
1: En Lucienne, ja, 1987, 3 april, jouw geboortedag.
2: Ja, nou, dat is wel heel exact hoor. Ja,
0: ja. Dus. Kunnen we allemaal kaartjes sturen?
2: Ja, dat is fijn.
1: Het was een goed
2: jaar. Ik krijg trouwens altijd een kaartje hoor, van de radio, dat is echt heel lief. Ja?
1: Ja,
2: ja, jullie nooit?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee. Dan hebben we toch wel fout gedaan.
0: Ja, ik wel een kaartje.
2: Ze weten gewoon niet wanneer jij jarig bent, Gerrit.
1: Ja, nou, ze komen ook nooit met Sinterklaas komen ze ook nooit voorbij met de kist. Dus meestal... De poppen zijn altijd voorbij.
0: Nou, dan moet je gewoon even Linda, ja, de rest sturen. Dan hebben ze dat niet in de...
1: Wie weet. Dus. Hé, hey, je bent naar de film geweest.
2: Ja, ik ben naar de film geweest, ja. Van Wham. Ja. En die was afgelopen dinsdag was die uitgekomen. En ik ben gelijk naar Pathé gegaan. Ja, de zaal zat lekker vol. Was niet een mega grote zaal, hoor. Maar dat was Wham 10 Days in China. En dat was hartstikke indrukwekkend, omdat China vooral in die tijd hartstikke communistisch was natuurlijk. En dat was volgens mij 85. Nou, de poorten waren nog hartstikke dicht. En zij kwamen daar als popgroep en werden daar wel best wel hartelijk ontvangen hoor, door de mensen. En ze hebben daar ook een aantal optredens gegeven. Maar die mensen zitten dan gewoon echt stijf op een stoel en klappen ook gewoon bijna niet. En was één man die ging dansen, die dacht, oh, ik ga hierop bewegen en zo. Maar die werd gewoon letterlijk door de politie eruit gestuurd. Dus dansen mocht al eigenlijk niet. Nou, en ze hebben, ja, dat was echt best wel zielig eigenlijk. Maar die mensen vonden de muziek fantastisch. Want die gingen dus, kregen dus een bandje bij het te kopen van het ticket. Want die zalen waren wel uitverkocht. Want mensen waren wel zo nieuwsgierig. Want er gaat hier wat gebeuren. Dus iedereen wou wel heel graag een kaartje. Dus ze hadden het wel elke keer helemaal vol zitten. Dus dat was wel heel mooi. Ja, het is echt wel een film om een keer te gaan kijken. Tenminste, ik vond het beren interessant.
1: En dat komt uit 1987?
2: Ja, dan moet ik natuurlijk een bruggetje maken. Ja. Ja. Omdat ik dus naar Wham was geweest, dacht ik aan George Michael. Maar in dit geval dus met Aretha Franklin. En zij hadden inderdaad in 1987, rond 3 april, stonden ze op nummer 6 met I Knew You Were Waiting For Me.
1: Okay.
3: Herinnert u zich deze nog?

0: Dat zijn toch wel echt twee fantastische stemmen bij elkaar, vind je niet?
1: Ja, ik vind George Michael vind ik wel lekker. Rita Franklin heb ik nooit zo. Ik denk, ja, dat is.
0: Okay.
1: Was nooit zo mijn favoriet.
0: Nee,
1: ik weet het niet. Ja. Ze zaten ook de Queen of Soul in. Die denk, ja, nou, ik vind wel leukere mensen die uit die tijd van Soul maakt. Maar ze doet het niet verkeerd.
0: Nee, zeker. Nee, ik vind die combi doen. wel mooi.
2: Heel veel mensen die er verstand van hebben, die naar de beste zangeres ooit.
0: Die er wel verstand van hebben.
2: Heel veel mensen die er verstand van hebben. Bijvoorbeeld de Rolling Stones hadden toen ook zo'n lijstje gemaakt met beste vocalisten. Stond zij bovenaan bij dames. Dus. Zou ze toch wel iets goed doen?
1: Ja, ze doet het goed. Het is niet mijn favoriet.
0: Nee, je kunt niet overal fan van zijn.
1: Nee, hetzelfde als Bruce Springsteen. Die zou ik niet zo 1, 2, 3 draaien. Maar het is wel een hele goede zanger.
0: Oké, volgende nummer. Bruce Springsteen, komt-ie.
1: Daar komt-ie.
2: Ja, hij heeft uitgewaagd.
3: Gaan we zo meteen even opzoeken.
0: Fire, was inderdaad 87.
1: Ja, Fire, kwam die heel mooi. In 87 kwam ook Swing Out Sister uit. It's Better to Travel.
0: Nee, ik, nee. Better to Travel. Nou, dat ben ik wel mee eens, hoor.
1: Ja, is Better to Travel. Nou, dit staan hele mooie nummers op. Dus, zal ik eens eentje van een stukje laten horen van die...
0: Mag ik het cd'tje even zien?
1: Ja.

0: staan je vier grote ogen te kijken van Swing Out Sister. Leuke stem. Maar ze hebben een aantal heel mooie, toch wel grote hits gehad. Als ik dan deze even door ga bladeren.
1: Je maakt dat ons niet zo moeilijk, hè, Gerard?
0: Nee.

0: hebben een aantal weken in de top 40 gestaan, moet ik zo zeggen. En deze titel heet...
1: Breakout.
0: Ja,
1: dat dacht ik al.
0: Dat dacht ik al, ja.
1: Goeie gok.
0: Hele goede gok.

0: Dit is Surrender. Ja, dat is een lang nummer. Maar het is, ja. Yeah. Zal eens kijken of de korte versie of die wat sneller gaat. Dus.
1: Dat hoort meestal wel bij een korte versie.
0: Ja, een korte versie is vaak wel, ja. A Surrender. En die stond in de, die staat in de, die is later uitgekomen. Dus,
1: oh, ik wou zeggen, die heb ik volgens mij niet voorbij zien
0: niet
1: komen.
0: Op jou, niet op jou, maar die staat er wel verder in. Deze staat wel op het lijstje.
2: Ja, op, staat,
1: oh, staat er wel in, trouwens, Surrender, ja.
0: Dus,
2: oh, Surrender ook.
0: Ja. U2 ook. Daar hebben we het over.
2: Ja, die heeft in 1987 ook niet stilgezeten. Toen kwam het vijfde album uit, Joshua Tree. En een aantal prachtig mooie nummers en ook zeer succesvolle nummers. Dit is de een van werd geschreven. Uiteraard zou ik haar zeggen door zanger Bono. Houden de zesde positie in onze Nederlandse top 40. Dit is U2 met I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Blijf een mooie dag. You too, I still haven't found one. Looking for
1: muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Nou, natuurlijk zit Lucien ook naast ons. Dus, kijk nog even de tijd. 5 minuten over de klok van 8:30. Ja, over een dikke... Ja, ga ik niet met je... Kita Hero Claro nog niet? Is het te lange?
0: Het is niet zo heel lange. Is een nummertje dit keer van Bowling for Soup. Kennen we die nog?
2: Ballen voor soep ken ik niet.
0: We hebben toch wel een paar nummertjes gehad in de top 40. Zou kunnen zijn dat je deze wel herkent. Okay. En daarna een top 3 liedjes met klok in de titel. Nou, ik hoop dat mensen de heer Bono en zijn consorten leuk vonden. Want onder andere een nummer van U2 komt zo meteen weer terug. En ik had nog wel meer keus. Want ik heb, denk ik, 3 hartstikke fijne nummers. Heb ik daarvan klaarstaan? Ik weet niet, ik zit heel even te spieken.
2: Ik heb geen Engelse.
0: Oké. Okay. Nee, ik zie het inderdaad staan. Oh, die had ik ook wel kunnen doen trouwens. Is er helemaal me ontschoten. Was ook leuk geweest. Die gaan we dan zo meteen even doen. Na de top 3 liedjes met klok in de titel gaan we naar The Original. Gaan we kijken waar Video Killed the Radio Star van de Bugles van origine vandaan komt. Al is dat ook wel weer een beetje een grijs gebied. Maar goed, ik vind alsnog dat het telt. Bij The First Time's a Charm gaan we richting Engeland. Gaan we kijken waar Kasabian als allereerste een nummertje uitbracht. Bij The Two Hit Wonder gaan we Mountain proberen nog een tweede hit te geven naast hun hit uit 1970, Mississippi Queen. En we eindigen met nieuwe muziek, onder andere een nieuwe van Camelot.
2: Kijk.
0: Dat vind ik wel een leuke. Die staan binnenkort volgens mij ook nog in Tilburg. Hebben ze Camfest, noemen ze dat, de ere van het 25-jarig bestaan van de band. Volgens mij komen ze 2 dagen lang.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel leuk. Ja, super. Okay.
2: Dus, hey, ik heb er eigenlijk twee uitgezocht. Ik denk, ik ga tot een Nederlandstalige tour doen.
3: Ja, dan toch niet weer de zwoele zomernachten? Of, jawel?
0: Nou, daar zit geen klok in, hè?
3: Nee, het is wel klokkentijd.
4: Als de klok...
3: Die heb ik wel eens op de keyboard geleerd, volgens mij.
2: Maar jij bedoelt die andere? Die,
0: ja, die andere, ja. Ja, ja, ja, dat, ja, ja. Die mij nou is wel schoten. Ja,
3: welke het is tijd?
0: Ja, echt schandalig.
3: Nee, dat is niet... Er zit geen klok in, natuurlijk.
2: Nee, eentje, het fases...
3: Oh! Ja, tuurlijk. Ja. Oh, ja.
2: Ja.
0: Ja.

Ze hangt nu al 200 jaren in het koetshuis bij het kasteel. Steed bekend van zuid tot noorden in ieder werelddeel. Als ze niet vergeten.

zitten vissers aan de grachten, met de vrouwen wel misschien. Geregeld heb ze gedacht, wie u de bedien. Opeens zegt dan de vrouwen, t wat dit nu om te gaan, van het kluk zien.

Door is een tijd van komen en door is een tijd van gaan. Mensen, dieren of boom, eens hou af het dan. Voor het geluk zien van de Kannenberg, kom eenmaal op de tijd. Misschien nog zonder erg, dat te vergoed.

0: Straks na de klok van 8 uur slaan de klokken nog een paar keer. 3 keer zelfs.
1: Ja, ja, als echte Vaassenaar is dit natuurlijk de nummer 1 van de top 3. Dus zometeen nummers 4 tot en met 2.
2: Maar jullie kennen het gewoon van begin tot eind, hè?
0: Ja.
2: Ja, ja. Nou, leuk.
0: Ja, dat is toch wel leuk. Dus. Hey, 8 januari.
2: Ja, David Bowie-avond. Ja, ik heb er gisteren inderdaad ook nog met een vriend over gehad. Wat leuk. En ik heb trouwens een artiest gevonden die gaat zingen.
0: Ja.
2: En die heet Bowie Wie.
0: Bowie Wie?
2: Ja, Bowie Wie. Ja. En dat is al hartstikke leuk. Dus dat begint steeds meer vorm te krijgen. En dit weekend ga ik dus naar de Lightroom in Londen. En ik ben heel erg benieuwd wat ik daar mee ga maken van David Bowie.
0: Okay. Hey, voor volgende week de top 3. Heb je de vraag al gehad?
3: Welke vraag? De vraag.
0: De vraag.
3: Gewoon vragen.

0: Zo te zien niet, maar ik zit heel even te kijken. Er staan best wel wat leuke artiesten tussen. Ik moet zeggen dat ik niet alle nummers ken.
1: Zoals deze Question van Moody Blues.
0: Ja, Moody Blues zie ik staan. Maar ik zie hier ook al Manfred Mann's Earth Band. Zie ik ertussen staan. System of a Down. Taylor Swift. Zal mijn lieftallige wederhelft leuk vinden. Dus ja, kunnen we wel doen.
1: Ja?
0: Volgende week.
1: Volgende
0: questions
1: week.
0: In de questions. Vragen.
1: The questions.
0: Yes. Yes.
1: Oké, okay, goed. Gaan we verder met, ja, we hadden het over David Bowie.
2: Ja.
1: Hij staat ook in jouw lijstje, hè?
2: Nou ja, in mijn geboortejaar en geboorteweek zelfs, kwam hij net binnen. Dat was de eerste week, nieuw op nummer 27. En David Bowie was met het nummer Day In, Day Out.

0: proberen wel met de tijd mee te gaan.
1: Ja.
0: Het is wel een beetje echt ethisch song, vind ik.
1: Ja. Pieter Frampton doet ermee, dus en,
0: Ja, niet het meest bekende. Ik vind het ook niet de meest
1: in het gehoor liggend.
0: Nee, klopt, ja.
1: Maar ja, het heeft wel de top 40 verhaal. Dus dan er zullen mensen in die tijd gedacht hebben... David Bowie?
0: Het is David Bowie, dus. Ja.
1: Daar moeten we wat van hebben. Dus, ja. Misschien hebben we net zoals deze. Dus,
2: Ja, de HD is wel vrij succesvol.
1: Ja, die hadden heel veel.
2: Meteen gas van start. Ja, 1987, dan kan deze niet uitblijven. Toen kwam namelijk het debuutalbum van Guns N' Roses uit Appetite for Destruction.

0: Ja, lekker gas geven met Guns N' Roses. Heerlijk gitaarwerk van Slash. Dat was een Night Train.
1: Ja, we hebben nog eentje te gaan voor 1987.
2: Oh, ja. En je hebt wat klaarstaan?
1: Ja, we hebben nummer 1 uit 1987 klaarstaan. Dus oh. Waar we het over gehad hebben. Dus,
2: Oh ja, Mel en Kim. Ja.
1: Nee. De nummer 1 van 1987.
2: Oh, nummer 1 van 1970. Over het hele jaar. Ik dacht dat je van dit lijstje bedoelde.
1: Nummer 1 van het hele jaar. Dus,
2: dat is Michael?
1: Nee.
2: Ook niet?
1: Ook niet.
2: Nou, dan weet ik het niet.
1: Nou, weet ik niet.
2: Madonna?
1: Maar ook niet. Dus,
2: ik weet het niet.
1: Je hoort hem zo meteen wel. Dit was Muziek en Meer met ondergetekende Rickert de Rocket.
3: Met Lucienne.
2: En Gerard Bouw.
1: En volgende week, hele week, drie weken lang Rickert the Rocket hier op de radio.
3: Ja, dat gaan we zo doen. Wordt weer één grote verrassing.
1: Een grote verrassing.
2: Een grote verrassing. Nou, wij zijn dol op verrassingen.
1: Voor daarom dus. Nog eentje tot de klok van... Nee, moet ik eigenlijk nummer 1 zetten, hè?
2: Dan willen we het weten, ja.
1: Dan wil je ook wel weten wat het is.
4: Nummer 1.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
4: Het station van de gemeente Heerde en Epe. Radio 794.
0: De Rocket. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
5: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imberts advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt hij opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
7: vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
5: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is maandagavond muziekavond. Met Rikke de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond, 3 augustus, iets na de klok van 9 uur. Het is weer tijd voor Rikke de Rocket Radio bij RTV 794. Alle knopjes doen tot nu toe wat ze moeten doen. Dus we gaan er weer een hele lekkere avond van maken, vol met muziek. Dat doen we met alle vaste items. En dus gaan we weer supersnel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat Bowling for Soup, Girl All the Bad Guys Want.

0: lekker. Uit het jaar 2002 was dat Boning for Soup met Girl All the Bad Guys Want. Een nummer van het vierde album Drunk Enough to Dance. Zeer succesvol album waarvoor ze zelfs een nominatie kregen voor een Grammy. Helaas niet gewonnen. En de guitar hero die we hoorden was niemand minder dan Chris Burney. Ja, wat hebben we nog meer in Rickard Rocket Radio zitten deze prachtige warme maandagavond. Nou, zometeen gaan we weer verder met een nieuwe top 3 uiteraard. En Lucienne had wel een hele leuke eigenlijk als onderwerp. Een klok. Dus ik heb 3 liedjes met klokken in de titel gevonden. En ja, ik kan alvast verklappen. Is best een hele goede top 3, al zeg ik het zelf. Daarna gaan we snel door met The Original. Dat is een beetje een grijs gebied, maar dat zal ik zo meteen uitleggen. We gaan kijken waar Video Killed the Radio Star van origine vandaan komt. Bij de First Time's Charm gaan we kijken wat de allereerste was van Kasabian. Bij de 2-hit wonder proberen we Mountain nog een hit te geven naast hun hit uit 1970, Mississippi Queen. En we eindigen uiteraard weer net nieuwe muziek. En ik hoop dat ik een beetje aan wat nieuwe muziek toekom, want er is best wel veel uitgekomen. Onder andere een nieuwe van Camelot. Maar eerst gaan we snel door met de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickard the Rocket op Radio 794.
0: Ja, liedjes met klok in de titel. Er was behoorlijk wat keuze eigenlijk. Meer dan dat ik zo van tevoren had verwacht. Voor de allereerste, de nummer 3, gaan we terug naar 1966. Het derde album It's Time van The Guess Who. Nummer wat klaarstaat werd geschreven door gitarist Randy Bachman. En ja, de man die we horen en die keyboard speelt is Burton Cummings, de grote man achter The Guess Who. Dit is het nummer, de top 3, nummer 3 van deze week. Clock on the Wall.

0: keeps on and on and on. I can't stand it. It never stops for anything. The clock just keeps moving, ticking.
1: Ja, lekker begin hoor van de top 3. De Guess Who met Clock on the Wall. Helemaal terug in 1966. Gaan we snel door. Net de nummer 2. En dat is van een band die we toen net bij Muziek en Meer ook al hadden. U2 staat daar namelijk klaar. De groep rond zanger Bono schreef ook het nummer wat nu klaar staat. Werd geproduceerd door Martin Hennett. En het was het eerste nummer wat uitkwam via Island Records. Dit is 11 o'clock. Tick-tock. U2.

Dat was U2 met 11 o'clock TikTok, de nummer 2 van deze week. Liedjes met klok in de titel. Maar de nummer 1 is een vrij recent nummer uit 2025 van het 16e album van Dream Theater. Ja, dat album was behoorlijk succesvol, houden de 4e positie in onze Nederlandse album top 100. En dit album tekende ook de terugkeer wederom van de originele drummer Mike Porthoy. Dit is Dream Theater met de nummer 1, Bend the Clock.

0: Ja, lekker. Dat was Dream Theater met de nummer 1 van deze week. Bend the Clock. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe top 3. En Gerard had wel een mooie suggestie. Die had vragen. Top 3 met vragen met question in de titel. Dus dat gaan we volgende week doen. Ik heb al een beetje gespiekt. En nou, ik denk wel dat er het een en het ander aan moois voorbij komt. Dus volgende week hebben we leuk vragen in de titel.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: Ja, wij zijn toegekomen aan The Original. En daarvoor gaan we dit keer naar 1979. Toen kwam namelijk het debuutalbum The Age of Plastic uit van de Bugles. En daarop staat meteen ook hun grootste hit. Dit is Video Killed the Radio Star.

Ja, dat waren de Bugles met Video Killed Radio Star uit 1979. Ja, maar hij staat in The Original. En dat is een beetje raar, want de Bugles bestaat uit de heren Trevor Korn en Jeff Dowse. En zij schreven dit nummer ook. Nou, hoe kan het dan dat het toch niet het origineel is? Nou, ze schreven het niet met z'n tweeën, ze deden het met z'n drieën. En de derde persoon is Bruce Woolley. En Bruce Woolley, die bracht het nummer samen met zijn groep The Camera Club uit. Een paar maanden voordat de Bugles het uitbrachten. Ongeveer 2 maanden eerder in 1979. Zal later ook nog verschijnen op het debuutalbum van de groep genaamd English Garden. Maar de allereerste keer dat wij Video Killed the Radio Star konden horen was in deze versie van Bruce Woolley en The Camera Club.

0: Ja, dat was Bruce Willie samen met de Camera Club met de allereerste versie van Video Killed the Radio Star. En later zouden de Bugles en nog een hele mooie hit mee hebben. Kijk naar de tijd, zie ik dat het een paar seconden over half is. En dat betekent dat we heerlijk op tijd zijn voor de First Time Charm.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: En de First Time Charm is dit keer van Kasabian. En daarvoor gaan we terug naar 2004. Het nummer wat klaar staat werd uitgebracht als demootje, maar zou later ook op het zelfgenoemde debuutalbum verschijnen van de groep rond zanger en gitarist Sergio Pizzorno. Dit is de First Time Charm van Kasabian, Processed Beats.

0: Lessen. Een lekker begin van Kasabian, hun allereerste processed beat. Kijk naar de tijd, zie dat inmiddels bijna 5:30 is en wij zijn toegekomen aan de Two Hit Wonder.
1: Rick de Rocket Radio.
0: En dit keer staat een nummer van Mountain. In 1970 brachten zij hun debuutalbum Climbing uit. En daarop staat een nummer wat de 21ste positie haalde in de Billboard Hot 100. En dat was het grootste succes voor de groep rond zanger Leslie West. Dit is Mississippi Queen. Mountain.

Lekker, dat was Mississippi Queen van Mountain. Heerlijk nummer. Je hoort hem zo af en toe nog wel eens op Classic Radio voorbij komen. Maar dat was zeker niet het enige nummer wat Mountain heeft gemaakt. In 1971 kwam bijvoorbeeld hun tweede album uit, genaamd Nantucket Sleigh Ride. En daarop staat een nummer wat werd geproduceerd door de bassist van de groep, Felix Pappalardi. En dat is wat mij betreft hun tweede hit. Dit is Don't Look Around, Mountain.

0: lekker nummer hoor. Wat mij betreft de tweede hit voor Mountain. Don't Look Around. Naast hun grote hit uit 1970, Mississippi Queen. Kijk naar de tijd. Ja, dan zie ik dat we nog bijna 20 minuten hebben voor je. Wel, jawel, jawel. Nieuwe muziek.
1: New music. By Rickett Rocket Radio.
0: En we beginnen met een nieuw nummer van Tony Iommi. Die kennen we natuurlijk van Black Sabbath. En 23 oktober gaat hij een nieuw soloalbum uitbrengen. Dat gaat heten From the Dark. En hij heeft nu alvast een nummer daarvan uitgebracht. En daarvoor kreeg hij hulp van de Noorse zanger Jurgen Lande. Dit is Tony Iommi met World Alone.

Ja, dit schept wel verwachtingen voor het nieuwe album From the Dark, wat uitkomt 23 oktober. Album van Tony Iommi. En voor dit nummer kreeg hij de hulp van Jörn Lande. Dit was World Alone. Gaan wij snel door met de volgende. En dat is een nummer van Camelot. Ook die gaan een nieuw album uitbrengen. Dat verschijnt 28 augustus en heet Dark Asylum. En een van de nummers die erop staat is deze Godlike Alchemy.

heerlijk. De nieuwste van Camelot, Godlike Alchemy, nummer wat gaat verschijnen op Dark Asylum. Die uitkomt 28 augustus. Gaan wij snel door met de volgende, want diezelfde 28 augustus brengt Dinosaur Jr. een nieuw album uit. Dat heet There and Near. En een van de nummers die daarop staat is Blowing Up.

Ja, dat was de nieuwste van Dinosaur Jr. Blowing Up. Een nummer wat gaat verschijnen op het album. Der neer 28 augustus. Als ik heel snel ben, kunnen we er nog twee doen. Dus ik ga lekker snel door met de nieuwste van Gnorrenfieber. Dit is Meine Lieben.

Stadt. Das fantastisch freut.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: SimfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij een verse editie van SimfoCity. We zijn er weer. Mijn naam is Martienke Zandijk en ik ga proberen iets over de platen te vertellen. Jonathan Mezag gaat proberen de techniek in goede banen te leiden. En ik ben ervan overtuigd dat in ieder geval het met de muziek en de techniek helemaal goed zit dit uur. En het volgende uur ook. En het eerste uur begon al goed met Dream Theater. Het nummer Surrounded komt van het tweede album van de band Images and Words. En het bijzondere is, de band brak ijzersterk door met When Dream and Day Unite. Meteen waren de verwachtingen enorm hoog gespannen. En het gebeurt nog eens dat zo'n tweede album enorm tegenvalt. Of dat de recensenten over elkaar heen buitelen om te zeggen dat het eerste album toch beter was. Dat gebeurde niet. Het album kwam uit in 1992 en er werd al gezegd, dit is het prog metal album van de jaren 90. En het was profetisch, want velen zeggen het nog steeds. Nou, dat vind ik persoonlijk heel erg knap. Goede muziek hoeft niet altijd zo legendarisch te zijn. Het kan ook gewoon goed zijn. Arena bijvoorbeeld. Die bracht in 2005 Pepper's Ghost uit. En dat is een album waar helemaal niets mis mee is. Alhoewel, nou ja, niets mis. Het was het laatste album waar Rob Zoden op zong. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg jammer. Maar desondanks, prima album. Purgatory Roads, Pepper's Ghost.

0: Arena Baguette Reroad. Het was het toch na de laatste slotnoot. Ik zat even te twijfelen of er nog in kwam, maar nee. En over slotnoten gesproken, ik mag even mijn mond gaan houden. Want zoals je weet, we hebben een fantastische rubriek die Arthur Hagenburg iedere week met heel veel smaak vult. Want al gravend naar juweeltjes kom je ook wel eens een parel tegen.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70... die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken... die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Begin deze eeuw heb ik een aantal keren mijn favoriete Italiaanse band Mangiare Valles live mogen zien. En toen ik hoorde dat ze in 2005 naar de Spirit of 66 in het Belgische Verviers zouden komen, dacht ik, daar moet ik bij zijn. Ze hadden toen net een nieuwe zanger, Bernardo Lanzetti. Die kende ik natuurlijk al, want hij heeft een aantal jaren bij de Italiaanse band PFM gezongen. Dat was van ongeveer 1975 tot en met 1978. Maar voordat hij in de gelederen van PFM werd opgenomen, had hij een eigen band. In 1971 richtte hij met een aantal vrienden Gli Immortali op. In 1973 waren ze zover dat ze hun debuut konden gaan uitbrengen. Ze hadden toen wel de naam veranderd naar Aqua Fragile. Lanzetti heeft lange tijd in de VS gewoond. Daarom beheerste hij de Engelse taal prima. De muziek was typisch RPI, Rock Progressivo Italiano, met meerstemmige samenzang, oorspronkelijke multilaagse composities met onverwachte wendingen en tempowisselingen en een uitgebreid instrumentarium waar ze gebruik van maakten. Het debuut is dan ook zeer afwisselend en boordevol met individuele, maar ook groepskwaliteiten. Er is enige gelijkenis met PFM. Het is niet helemaal toevallig, want ze hadden heel veel contacten met PFM en die hebben hun ook ondersteund bij de productie van het album. Maar ze waren zeker geen kopie van PFM, of dat ze uitwisselbaar waren. De leden zijn misschien niet alle meesters op hun instrumenten, maar ze zijn goed en het belangrijkste is dat ze met lef spelen en alle mogelijkheden opzoeken. Luister maar eens naar Three Hands Man en Education Story.

0: Je hoorde Three Hands Man, een education story van de Italiaanse band Acqua Fragile, van het gelijknamige debuutalbum uit 1973. Met dus Bernardo Lanzetti op zang en verder Piero Canavera op drums, Gino Cambanini op gitaar, Frans Dondi op bas en Mario Mori op toetsen. Een jaar later kwamen ze met hun tweede album, Mass Media Stars. Sommigen denken dat het de naam is geweest die ze in de weg zat om een succes te worden. Maar wat ook niet meehielp was dat direct na het verschijnen van het album er een aantal wijzigingen in de band optraden. Zo vertrok Lanzetti naar PFM. In 1975 viel de band uit elkaar. En dan duurde het nog tot 2017, toen een aantal oude kernleden, Canavera, Bondi en Lanzetti, weer bij elkaar kwamen en samen een nieuw album hebben gemaakt dat ze noemden A New Chant. Dat is, na ruim 40 jaar, een onverwacht sterk album, zeer afwisselend met een even krachtige en energieke band als in de jaren 70. Voor zover bekend is de groep nog steeds actief, dus misschien moet je daar nog eens even op inzoomen. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dankjewel Arthur voor deze fraaie progparel. Uit 1973 komt hij. En ik ben stiekem ook een beetje aan het graven gegaan. Ik ging nog twee jaar vroeger graven, zeg maar. Ik kom uit bij Atomic Rooster. En Atomic Rooster is een band die soms wel, soms niet tot de prog wordt gerekend. Maar het pleit wel voor de band dat Carl Palmer de band op heeft gericht. Hij bleef er overigens niet lang bij hoor. Hij vertrok al heel snel naar Emerson, Lake en Palmer. Maar goed, de basis was dus zeer proggy. De latere albums trouwens ook. Mocht je van stevige, hemmend gerichte prog houden, dan zit je bij Atomic Rooster heel goed. De muziek is een combinatie van klassieke hardrock, blues en prog. En binnenkort komt er een album uit wat een soort de best-of is. En dat is volgens mij best een heel erg leuk album. Maar tot een van de hoogtepunten van de band wordt wel het album uit 1971 genoemd, In Hearing of Atomic Rooster. En daar gaan we lekker wat van draaien. Breakthrough.

Ja, dat is toch wel heel lekker om nog even te horen. Atomic Rooster met een breakthrough. Het komt van het album In Hearing of Atomic Rooster uit 1971. Ik zei trouwens iets over Carl Palmer. Als je dit nummer hoort, zou je bijna denken dat hij nog bij de band zit. Want er zit er toch degelijk wel een bepaalde overlap in met Emerson, Lake en Palmer. Maar dat is schijn, want hij was er toen al lang en breed uit. Misschien zweefde zijn geest nog ergens in de band rond. Je weet maar nooit. Maar na zoveel oud werk gaan we heel snel naar nieuw werk. We gaan naar de band van Vivienne Laloux. Vivienne Laloux heeft een band en die maakt prog metal. Zo zou je het in ieder geval het beste en zo kort het kortste kunnen omschrijven. De band heeft een nieuw album uitgebracht, Mythmaker's Demise. Het is echt spiksplinternieuw en we draaien graag oud werk, maar we draaien ook graag heel nieuw werk. Daarom twee nummers, I Am The One en Prince with the Swift Warning. Laloux.

Ja, al het mooie komt een eind natuurlijk, hè. Dat was Lalou. I Am The One heet het eerste nummer. En Prince With A Swift Warning. Beide nummers komen van het nieuwe album van de band. A Myth Maker's Demise. En ik begon er al mee over dat het prog metal was. Maar misschien toch eigenlijk ook niet. En dat het allemaal wel meeviel. Maar ja, kijk. Als je het, de grote progbijbel Prog Archives wil geloven, dan is het toch echt prog metal. En ik vermoed zo dat heel wat mensen dit ook echt al als prog metal zullen beschouwen. Maar toch, het is melodieus, het is catchy. De nummers hebben een kop en staart. En soms is het onderscheid tussen prog metal en neoprog helemaal zo groot nog niet, denk ik dan maar. En ja, met Lalou zijn we alweer bijna aan het einde van het eerste uur aangekomen. Ik denk dat het een leuk uur was met muziek die best een muzikale samenhang had. We begonnen met Dream Theater, even een nummer van Images in the Words. En dat is natuurlijk het grote album van de prog metal van de jaren 90. Sterker nog, ik denk dat veel mensen het er wel over eens zijn dat Dream Theater met Images in the Words de prog metal op de kaart heeft gezet en voor een algemene acceptatie zorgde. Om nou Lalou een navolger van Dream Theater te noemen, dat gaat wel heel erg ver. Maar toch denk ik niet dat Lalou er zou zijn geweest als Dream Theater niet met zulke enorme goede albums was gekomen in het begin van de jaren 90. Arena was natuurlijk puur neoprog. En Aqua Fragile was onze prachtige progparel van Arthur. Na Aqua Fragile deed ik nog een stapje terug met Atomic Rooster en Lalou was hartstikke nieuw. En we sluiten af met een heuse supergroep. Nou is het zo met supergroepen, ze hebben meestal niet zo'n heel erg gelukkig en lang bestaan. Een van de redenen daarvan is dat supergroepen bestaan uit muzikanten die allerlei verplichtingen hebben en uit allerlei bands komen die ook nog gaan toeren en muziek maken. Flying Colors bestaat bijvoorbeeld uit de leden Steve Morse, die kennen we van Deep Purple. Neil Morse. En Neil Morse kent bijna iedereen van Spock Spears, zijn solowerk, al zijn projecten die hij zoal doet. En Mike Portnoy zit er ook nog bij. En als hij niet achter de drumkit zit bij Dream Theater, is hij ook wel in allerhande projecten te vinden. Kortom, het zijn al met al, en daar heb ik nog niet eens iedereen genoemd, drukke, bezige baasjes. En de muziek die zij maken, daar moeten we maar heel blij mee zijn. Want hoe lang Flying Colors bestaat en of ze nog een

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens

De drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Welkom of welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. We begonnen natuurlijk ontzettend klassiek met Yes, Long Distance Runaround van het album Fragile uit 1971. Vreemd genoeg is dat nou juist een nummer dat niet zo heel vaak gedraaid wordt op de radio. Ik zou kunnen zeggen, luister naar SymfoCity, want daar draaien we dit soort nummers gelukkig wel. En net zoals we oud werk draaien, klassiek werk moet ik zeggen, draaien we ook graag heel nieuw werk. We beginnen het tweede uur na natuurlijk Yes met een nieuw album van North Sea Echoes. How to Cast a Shadow heet het album. Nou kan ik me voorstellen dat je nog nooit van North Sea Echoes hebt gehoord. Maar als ik zeg dat de band bestaat uit twee leden van Fates Warning, dan denk ik dat je wel een beetje weet uit welke hoek de wind waait. De band bracht in 2024 het debuutalbum uit, Really Good Terrible Things, en dat werd heel goed ontvangen. De heren doen het een beetje rustiger aan dan Fates Warning, zeg maar. Natuurlijk wel met dezelfde kenmerkende zang. How to Cast a Shadow is de opvolger van dit fraaie debuut. En of die evenveel indruk gaat maken, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, ga maar vast luisteren, dan heb je een goede indruk. Enjoy the view, heet het nummer. En het tweede nummer wat we gaan draaien heet I Leave a Light On.

North Sea Echoes. Fates Warning, maar dan net iets anders. Net iets rustiger en net iets sfeervoller, denk ik zo. Enjoy your view. And I Leave a Light On draaiden we van het tweede album How to Cast a Shadow. Stevig werk en ik denk dat het tijd wordt om eens een stukje gas terug te nemen. Dat doen we met regelrechte neoprog. Bandwagon natuurlijk. We gaan een nummer draaien van het album The Masquerade Overture. Uit 1996. En de jaren 90 waren toch echt al de hoogtijjaren van de neoprog. The Shadow heet het nummer. Veel plezier.

Pen and Dragon. Daar luisterde je naar net het nummer The Shadow van The Masquerade Overture uit 1996. In ons eerste uur hebben we altijd de rubriek De Verborgen Prochtparel. Arthur Hagenburg had deze keer de tijd besteed aan een album van Alka Fragile. Numero Uno, ja, een Italiaans album natuurlijk. Nu zijn de verborgen prochtparels en er zijn prochtparels die op zijn zachtst gezegd niet zo heel erg verborgen zijn. Pink Floyd had er bijvoorbeeld één. The Dark Side of the Moon kwam in 1973 uit. En dat is niet zo'n heel erg onbekend album, zeg maar. We gaan er een nummer van draaien. Time, want de tijd vliegt.

Pink Floyd, daar luisterde je naar, naar nummer Time van het album The Dark Side of the Moon. En ik zei net dat het een beetje minder onbekend als progwarrel was. Dat is natuurlijk een ontzettend understatement, want van dit album zijn 45 miljoen exemplaren verkocht. Het staat in de top 4 van de best verkochte albums in de geschiedenis, vlak achter Thriller van Michael Jackson. Het is sowieso het best verkochte album uit de 70s. Het is gewoon een ontzettende mijlpaal, dat album Dark Side of the Moon. Iets anders kan je er eigenlijk niet van concluderen. Gelukkig hoeft muziek niet ontzettend bekend te zijn om ontzettend goed te zijn. Want na Pink Floyd gaan we luisteren naar een nummer van Chroma Key. Chroma Key is een interessant project. Het is een interessante band. Het is de band rond de toetsenist Kevin Moore. En liefhebbers van de beginjaren van Dream Theater kennen die naam. Want dat was destijds de toetsenist. Het is jammer dat hij uit Dream Theater is gegaan, want het is gewoon een man met een bijzondere muzikale inslag. Maar misschien is het ook maar gelukkig, want zo kon Chroma Key ontstaan. De band omschrijft hun muziek als space rock. Maar space rock kent natuurlijk heel veel vormen. Sommige mensen vinden Pink Floyd ook space rock. Nou ja, Pink Floyd heeft erg weinig te maken met de Osric Tentacles. Ook een exemplarisch geval van space rock. Toch is space rock een naam van muziek die niet helemaal onder een andere categorie te vatten valt. En dromerig en ambient van toon is. En dat is Chroma Key zeker. We gaan luisteren naar een nummer van het debuutalbum Dead Air for Radios. Het nummer waar we naar gaan luisteren heet Colorblind.

Ambient-achtige klanken van Chroma Key. Het nummer heette Colorblind, wat we draaiden. En het komt van het debuutalbum Dead Air for Radios uit 1998. Mensen, wat blijft op de tijd? Gelukkig wordt er op dit moment ook nog muziek gemaakt die het draaien op de radio de moeite waard maakt. Temmik bijvoorbeeld. Temmik is een... Ja, daar gaan we weer. Een prog metal band. Ja, ik zou bijna zeggen het is een supergroep, maar dat is dan ook weer niet helemaal het geval. Maar toch, in deze progressieve band uit Noorwegen zitten aardig wat bekende namen die ook in andere bands opduiken. Diego Tejeda bijvoorbeeld is de toetsenist. En dat is nou juist een van de leden die de Britse band Haken een paar jaar geleden verlaten heeft. Erik Gillet zit ook in de band en die kennen we misschien van de Neil Morse Band. En zo zijn er wel meer bekende namen in Temmik. Temmik bracht een paar jaar geleden een album uit dat heette Terror Management Theory uit 2023. En de band schepte daarmee verwachtingen. Het album begon goed, het eindigde ietsjes minder sterk, maar toch, het was duidelijk, Temmik, dat die band kon wel wat. Ze hebben een nieuw album uitgebracht. Tsiba heet dat nieuwe album. En daar gaan we een nummer van draaien natuurlijk. Ceased to Be. De single.

Systemic, Cease to Be. Een single van het nieuwe album wat er binnenkort aan zit te komen. Ik vermoed dat we nog wel eens een keer een nummer van het nieuwe album gaan draaien. Op Sinfor City. En van Timmick, wat officieel ook onder de prog metal valt, gaan we naar Solstafir. En Solstafir is een band uit IJsland die begon als een doom, oftewel black metal band. Nee, we gaan geen black metal draaien in Sinfor City. Daar is het na 2 uur muziek echt een beetje te laat voor. Hadden we eerder mee moeten beginnen. En bovendien maakt Solstafir helemaal geen black metal meer. Het is typisch een band die uit de duistere hoek komt en langzaam richting progressieve rock is gemeanderd. In 2017 bracht de band het album, en ik ga het vast verkeerd uitspreken hoor, Bedrijmin uit. Tja, mijn IJsland is niet zo heel goed. Daar gaan we nummer van draaien. Silfur Refur heet dat nummer. Na Bedrijmin zijn er vele albums gevolgd. En ik vermoed dat ze nog binnenkort wel eens wat van Solstafir gaan horen. Ik verdacht dat de band binnenkort op zou treden in Nederland. Dat is niet waar, maar ze hebben dit jaar wel in Nederland opgetreden. En ze treden ook in de buurlanden op dit moment met nieuw werk. Dus ze zijn benieuwd. Maar goed, Bedrijmin dus uit 2017. Silfur Refur.

Liefhebber van een band als Kauan, check Solstafir. Is prachtig. Maar goed, we gaan eruit. Het is afgelopen, het is uit. We sluiten af met een vertrouwd geluid van Heeken. We draaien het nummer Atlas Stone van The Mountain. En graag tot de volgende keer bij Sinfo City.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een andere departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast.

De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners.

Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26.